0: Madrugada 94 FM.
1: Word wakker elke ochtend met de brief hier in mijn kop. Maar daar is niet een naam of een terug adres op. Gelost van mij in dromen.